0: uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Bossart, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
1: Music.

0: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
1: Eemland 1 Non-stop Music.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

and I would simply fly.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes, wat leuk dat je weer luistert naar De Verrekijker. Dit keer hebben we de komende 6 weken alleen muziek. Ja, je hoort het goed, een half uur alleen muziek. En dat komt omdat jullie zomervakantie hebben. Na een jaar van hard werken mogen jullie nu heerlijk genieten van de zomervakantie. Als ik nu naar buiten kijk, schijnt het zonnetje niet, maar het is wel lekker warm buiten. Maar ik hoop van harte dat jullie een heerlijke tijd zullen hebben. En daar zullen we nu vast een begin mee maken door heerlijk te luisteren naar een half uur leuke, gezellige, inspirerende liedjes die ik voor jullie heb uitgezocht. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en geniet er maar.

Je luistert naar De Verrekijker, een kinderprogramma van Radio Eemland 1. Deze keer alleen een half uurtje mooie muziek.

Je luistert naar De Verrekijker, een kinderprogramma van Radio Eemland 1. Deze keer alleen een half uurtje mooie muziek.

0: de negen.
1: Laatst vroeg iemand mij, ja, hoe word je nou gelukkig? Ja, de een volgt een cursus, bijvoorbeeld bloemen schikken. Dat doet mijn moeder bijvoorbeeld, maar die schikt er eigenlijk hoor.

Nou, we zijn al bijna weer aan het eind van deze uitzending. Heb jij nou vragen over deze specifieke uitzending? Of in het algemeen? Dan kan je ons altijd mailen naar ons e-mailadres. En dat is verrekijkereemland1@gmail.com. Dus verrekijkereemland en dan de 1 is een cijfertje. @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afscheid nemen, luisteren we eerst nog naar een leuk lied. En dan wensen we je alvast een hele mooie week toe. En zeggen we tot de volgende keer. Doei!

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs. De presentatie is van Ineke Veldkamp en de techniek is in handen van Henk de Haan. Het thema is dit keer drievoudig snoer. U mag luisteren naar To Me. U bent voor mij alles, u geeft warmte. U bent de waarheid en het leven. Staat op CD Across My Heart van Kenny Rogers.

As God is my witness, als God onze getuigenis is, zijn drievoudig snoer. Across my heart, ook weer van Kenny Rogers.

U zegt dat ik in uw nabijheid mag komen. Want u roept mij. The Mercy Seat van Don Moen. Op de cd The Mercy Seat.

Ik zal nooit meer dezelfde zijn. Ik wil u alleen maar prijzen, steeds opnieuw en opnieuw. I will never be the same again. Op de CD Songs for Worship. We exalt you. I will never be the same again.

Ja, dit was het weer. U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u weer heeft genoten van de verschillende soorten muziek. De presentatie was van Ineke Veldkamp en ik dank Henk de Haan voor de techniek.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

dit ben ik. Veilig achteraan, nu jij hier bij ons bent. Ik schaam me voor mijn grote mond en hoe ik je heb miskend.

0: al uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Hulp van Woorden van Waarde, de Nederlandse Bijbelvertaling gezongen. Met medewerking van Remco Hakkert en Angelique. Psalm 121, vers 1, 2, 4, 5 en 8. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dat was hulp van Woorden van Waarde. Ja, een paar jaar geleden werd de nieuwe Bijbelvertaling door het Nederlands Bijbelgenootschap gepresenteerd. Een bijzonder moment. Want het ging hier niet alleen om een boek dat miljoenen Nederlanders lezen. Het ging en gaat om het boek. Niet zomaar mooie woorden, maar Woorden van Waarde. Op deze cd letterlijke bijbelteksten bewerkt tot schitterende liederen. Ondersteund door Forever Worship met solo's van Remco Hackert en Angelique. Ja, de achtergrond is dat Joden de woorden van de Torah zingen om ze te kunnen onthouden. De betekenis van woorden wordt namelijk versterkt door ze regelmatig uit te spreken of te zingen. Ze landen zo in je ziel. En dat was de inspiratiebron voor deze cd. We gaan verder met een gouden ouwe. Go Down Moses van Louis Armstrong. Over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. God zei: Mozes, ga naar de farao en vertel hem om mijn volk te laten gaan.

One More River van Woody Wright van South African Homecoming van Bill en Gloria Gaither. Een cd van 20 maart 2007. Nog één rivier over te steken, nog één berg te beklimmen. Nog één dal dat ik moet passeren, nog één keer te strijden met de duivel. Dan weet ik dat God me begrijpt. Ik ga aan de doorboorde hand van Jezus.

One More River. Prachtig, je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. This is the Day van de gelijknamige cd. This is the Day van de Oslo Gospel Choir. Wie kent het koor niet? Cd uit 2006. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten we ervan genieten en laten we de Heer danken voor zijn liefde.

Bridge Over Troubled Water van This Is The Day, dezelfde cd, ook van het Oslo Gospel Choir. Heel bekend, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Als je het moeilijk hebt, als al je vrienden ver weg zijn, dan zal ik een brug voor je zijn en dan is ik met een hoofdletter. Als een brug over woeste wateren, dan zal ik me voor je neerleggen.

Shine, Jesus, shine van Double Praise Maranatha Songs. Jezus, laat uw licht schijnen, zet onze hart in vuur en vlam. Bekende tune van de EO. Is van een verzameld CD. Uitvoerende zijn helaas niet vermeld. Het gaat ook niet om de uitvoerende, het gaat om de woorden. Shine, Jesus, shine.

0: 105.9 in de ether en 102.4 op de kabel. Muziek en actualiteiten 24 uur per dag. Dit is
1: Who Can Ever Say They Understand van Classic Songs, volume 2. Ook een verzamelcd, hoe groot is uw liefde? Wie zal dat ooit kunnen begrijpen?

Ja, je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Voor Radio Soest. I Will Enter His Gates van Praise Classic Instrumental. Gezongen door Lindy McKenney. Ik zal zijn poorten binnengaan. In het begin hoor je de herauten trompetten om de poorten te openen.

I Will Enter His Gates. Linda McKenney. Celtic Expressions. Een beetje Ierse muziek. I Am The Great Son. Ik ben jullie God en ik zoek het beste voor mijn kinderen, maar helaas, jullie zoeken mij zo weinig.

Nederlandstalig dit keer. Voor Mama van Gerald Troost. Van zijn cd Met Andere Ogen. Een cd 2002. Ja, ik heb een hele lieve moeder. Ik hoop dat jullie thuis dat ook allemaal hebben. Een moeder die van je houdt. En zoals je moeder van jou houdt, zo houdt God ook van jou. En dan zelfs nog veel meer dan je moeder ooit van jou zou kunnen houden.

Ja, dat was voor mama van Gerald Troost. Engelstalig weer, Holy is the Lord van City on a Hill, The Gathering. Gezongen door Andrew Peterson. Dit lied gaat over het offeren van Isaac door Abraham. Word wakker, kleine Isaac. De Heer heeft mijn naam genoemd. Hier ben ik, fluister ik. En nu wacht ik op de Heer. Heere, wijs mij de weg. Heilig is de Heer. Of Holy is the Lord.

Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Wat ons betreft tot de volgende week. En we gaan eruit met Breath of Life van de CD Celtic Expressions, waar we al een nummer van gedraaid hebben. Tot volgende week.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor.

0: luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad

0: Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program. So, good morning to you all. Fijn dat jullie er weer zijn. Het is best warm vandaag weer. Ik denk, we gaan eens wat zonnigs doen. We gaan vandaag muzikaal op reis richting Mexico. Niet met koffers en paspoorten, maar gewoon via de muziek. Even dat zuidelijke geurtje opsnuiven. Accordeons, mariachi touch, een tikkie zuidelijke passie en melancholie, je kent dat wel. Wie heeft er wel eens gedacht van, ik stap gewoon in en ik zie wel waar ik terecht kom. Precies dat gevoel. Daar gaat dan het volgende liedje over. Het volgende nummer is namelijk Riding My Thumb, ofwel op mijn duim op pad gaan. En het is richting Mexico, Johnny Rodriguez.
3: Let's go, riding my thumb to Mexico.

Ja, nou, dan zitten we op weg in een auto ergens, op weg naar Mexico. En dan gaat het ook meteen richting passie natuurlijk. En dat gaat ook weer mis, want het is natuurlijk wel country music, right? De volgende song gaat over afscheid. En over iemand die je niet zomaar loslaat. Maar het is maar voor kort. Trouwens, het is een leuke combi van Willie Nelson en Julio Iglesias. Zing maar mee als je wil. Spanish Eyes.

Ja, nou, de volgende song vertelt over zo'n terugkomst bij een geliefde. Maar niet onder fijne omstandigheden. Jaren geleden heeft hij een vent overhoop geschoten die aan zijn vriendin zat en hij moest vluchten, weg uit Mexico. Hij moest een paard stelen en er vandoor, maar nu is hij weer terug. Want hij wil Felina toch weer terugzien in de kantina van Rose. Een heel verhaal, probeer maar te horen hoe het afloopt. Een drama. El Paso van Marty Robbins.

Nou, als dat geen drama is, een heel verhaal, hè? Kon je het een beetje volgen? Het is vaak de moeite waard om bij country en country gospel teksten om dat te proberen, want er zitten soms pareltjes tussen. Maar we gaan door. En de volgende song laat zien dat liefde ook een stuk heftiger kan zijn. Niet rustig, niet beheerst, maar alles of niets. Je voelt dat het mis kan gaan. En toch stap je erin. En dan kun je je er zelfs aan branden. En dat is precies waar deze volgende song over gaat. Het is Ring of Fire van Johnny Cash.

0: fire,
1: the ring. Ja, dat is er zo één die meteen binnenkomt. En als je dan zo je vingers brandt, of misschien wel meer, aan een relatie, dan kan het helemaal misgaan. Dan kun je je net zo aan je verdriet en je frustratie en je boosheid overgeven, dat je op een vreselijke manier wraak neemt. Zie de volgende song maar als een waarschuwing. Het is Buenas Noches from a Lonely Room by Dwight Yoakam.

Ja, dat zijn toch momenten waarop je even stilvalt als je door laat dringen. Hè? Want hij schiet er uiteindelijk gewoon neer, man. Natuurlijk is de vraag, hoe ga ik verder? Als je zo bedrogen en verlaten wordt met dit? Nou ja, de volgende song kiest duidelijk een kant. Niet blijven hangen, maar opkrabbelen en weer rechtop blijven staan. Ongeacht wat er is gebeurd. Niet opgeven. Je bent niet wat je hebt of wat je niet hebt. Jij bent degene die bepaalt wat je bent. En je hebt het in je om een koning te zijn. En dat heeft toch mijn voorkeur. Trouwens, veel Mexicanischer wordt uw muziek niet. Want het is El Rey, de koning van George Strait.

Nou, dat was toch een stukje Mexicaanse wind die zo even over de grens woeien. Maar als je goed, als je dus niet probeert die koning te zijn en als je dan toch kiest om de uitdaging aan te gaan en je loopt er tegenaan dat het niet meevalt, weet dan dat er altijd iemand is die je wil helpen. En die zegt, voel je vrij om mijn hulp in te roepen. Elk moment. De Bellamy Brothers zingen dat in het volgende song met een Mexicaanse touch. En als er in jouw omgeving dan toch geen mens te vinden is, weet dan, en dat is deze keer het enige blokje country gospel in dit programma, weet dan dat God de boodschap altijd in zijn repertoire heeft. Je kunt bij hem altijd terecht. En meer dan dat heeft de mens eigenlijk niet nodig. Feel free, Bellamy Brothers.

Nou, je hebt het wel meegekregen, hè? Feel free to call on me anytime. We zijn al een tijdje on the road. En we zitten nu echt in het gebied waar Texas en Mexico elkaar raken. En je hoort het meer en meer in de muziek. Het mengt zich allemaal een beetje. Easy does it. We pakken een motel, genoeg voor vandaag. 'S Avonds even een drankje in een bar, beetje muziek, een wals, een rustig ritme, even bijkomen. En dan een vrouw die vraagt of ik wil dansen. Nou, ik ben te moe. Ook voor de West Texas Waltz van Joni Harms.

Ja, het is een vrouw met een rode jurk. Ik kan me goed herinneren nog. En ze wil eigenlijk ook wel een dansje met die andere coole cowboy met zijn zwarte hoed aan het eind van de bar. Maar hij doet ook net of hij er niet ziet. Hij besteedt eigenlijk helemaal geen aandacht aan haar. Zij wel aan hem, maar hij blijft zitten. Hij is geen danser. Hij lijkt een beetje op mij. En bij het laatste rondje hakt ze de knoop door en stapt ze toch op hem af. En de rest is geschiedenis. Whiskey Whispers.

Nou, we zitten al een hele tijd in Texas. Dus het schiet wel op. Maar Texas is wel heel erg uitgestrekt. Er zijn miles en miles of Texas. En soms gaat dat ook wel een beetje vervelen, hoor. Die eindeloze wegen. Red Steagall, die vindt dat ook. En zingt erover in Miles and Miles of Texas.

Ja, we zijn nu al een flink stuk dichter in de richting van Mexico gekomen. Minder druk, open vlaktes, stof op je laarzen. En we komen nu in Bandera met de rivier de Medina. De cowboy capital of the world. Niet omdat het zo groot is, maar omdat het voelt als echte country. Willie Nelson weet het rustgevende gebied prachtig weer te geven in een dit keer instrumentaal nummer. Het is echt zo'n nummer om je ogen even bij dicht te doen en het gewoon eens mee te voelen. Hier komt-ie, Willie Nelson, Bandera. MUZIEK

Ja, dat is echt zo'n nummer om bij weg te dromen, vind je niet? Nou, we trekken weer iets verder, dat open gebied in. Nog meer ruimte, nog minder drukte. En we rijden door naar New Mexico. Daar wordt het sfeertje steeds meer Mexicaans en romantischer. In de volgende song wordt het zelfs The Land of Enchantment genoemd. Land van de Betovering. Michael Martin Murphy.

Ja, had hij een geweldige vrouw gevonden, maar hij moest zo nodig toch weer weg. En dat niet alleen, het lijkt wel een patroon, want ook Chris Isaak flikt dat. Ook hij is zo onbetrouwbaar als, hoe heet die beroemde Amerikaan ook alweer? Nou ja, zou het iets Amerikaans zijn? Laten we luisteren naar waar ze een plek afgesproken hadden om elkaar misschien ooit weer terug te zien. In South of the Border.

Ja, ja, weer een goodbye. Het, allemaal niet zo leuk hoor. Maar ja, dat is het leven en dat is wat we bezingen in country music. We zijn er bijna in Mexico. We voelen al in ons gezicht, het is een ander windje wat uit het zuiden waait. Ik weet niet, we moeten het maar eens aanvoelen en kijken wat het brengt. Hier komt het, Mexican Wind van Midnight Flyer.

Ja, dat was toch inderdaad weer iemand die iemand anders verloren was en die nu de Mexicaanse wind volgde om hem meteen terug te vinden. Nou, wij zijn er ook in Mexico. En dat doen we eraan met wat onvolprezen mariachi muziek. En dan zit het er weer op voor vandaag. Dus ik zou zeggen, vaya con Dios y hasta la vista. See you all next time. Luisteren naar La Cucaracha en Canción del Mariachi.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking. En

0: Dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij het Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En volg door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen. En deze keer is het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag van 3 tot 4 uitgezonden. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij kunt pakken. Wij wensen u een gezegend uur toe.

0: 4.
1: De paneleden zijn Lina Hedrik, Malte Westheide en mijn naam is Ineke Veldkamp. En de techniek is in handen van Yvonne Westheide. Vandaag gaan we verder met Jozef. En er staat in Genesis 45 vers 20. Daar gaan we in verder. We waren al begonnen met Jozef.
2: Ja,
1: en we gaan er gewoon weer mee verder. Hè? Wil jij beginnen, Malte, met lezen?
2: Ja, prima. Ga ik doen. Dus dan...
1: De MBG, hè?
2: Ik heb de MBG, inderdaad. En Genesis 45 vanaf vers 20.
1: Ja.
2: Gij moet het niet jammer vinden van uw huisraad, want het beste van het gehele land Egypte zal voor u zijn. Toen deden de zonen van Israël aldus. En Jozef gaf hun wagens volgens Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost voor de reis. Aan hen allen, man voor man, gaf hij hun een stel kostbare klederen. En aan Benjamin gaf hij 300 zilverstukken en 5 stel kostbare klederen. Daarbij zond hij zijn vader 10 ezels, beladen met het beste van Egypte, en 10 ezelinnen, beladen met koren en brood en voedsel, voor zijn vader op reis. Hierop deed hij zijn broers uitgeleiden en ze gingen heen. En hij zei het tot hen, maak geen twist onderweg.
1: Dat vond ik wel een goeie, hè?
2: Ja. Zij dan trokken weg uit Egypte en kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob. Toen ze hem vertelden, Jozef leeft nog en hij is zelfs de heerser over het hele land Egypte, bleef zijn hart er koud onder, want hij kon het niet geloven. Maar toen ze hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagen zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil gaan en hem zien, eer ik sterf.
1: Ja, prachtig, hè?
2: Ja. Mooi, hè?
1: Ja, heel mooi. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Valt er iets op? Gaat er iets speciaals, ja, Lina?
0: Ja, leefde de geest van... Toen, even kijken hoor. En toen hij de wagen zag, die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, het is genoeg. Mijn zoon leeft. Ik wil gaan zien, Erik sterft. Maar hij moest het zien met zijn ogen. Ja. Hij geloofde gewoon hun woorden niet.
1: Nee.
0: En zo moest ik denken aan Handelingen 8, vers 6 tot 8. Dan moesten ze ook eerst iets zien. Wij willen ook zien, hoor.
1: Ja.
0: We zijn net zulke gelovige, ongelovige Thomas. Die wilde ook zien, toch?
1: Handelingen 8 en dan?
0: 8, 6 tot 8. Handelingen 8, 6 tot 8. Zij die verstrooid werden, trokken het land door. Het evangelie verkondigden. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Kijk, hier heb je hetzelfde.
1: Ja?
0: Ja. En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, toen geloofden ze hem. Hielden ze zich ook aan zijn woord. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. Want als dat gebeurt, dan word je blij.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat kwam alleen maar doordat hij de Christus predikte.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja.
0: Het kwam alleen maar omdat hij de Christus predikte.
2: Ja. Ja.
0: Jezus had gezegd, je moet... Ik ga weg, ik stuur de geest van God. En nou mogen jullie in mijn naam op zieken de handen leggen.
1: Ja.
0: En hier, Filippus doet het. En van de week heb ik ook gebeden, of ook iemand anders bad voor mijn benen. Ik had wat last van met lopen, traplopen, fietsen. Maar er werd ervoor gebeden en het is over. Prijs de Heer. Het werkt. Het werkt ook heden te dagen.
2: Amen.
0: De Christus is ook aan ons verkondigd. Ja, het is zo.
1: Hij is nog dezelfde als
0: hij
1: toen.
0: Hij is precies dezelfde als toen.
2: Zo.
1: Ja. Ja.
0: En wij moeten dat wagen en durven uitstappen. Mm-hmm. Iedere keer weer.
1: Ja.
0: En ervan getuigen als het er ook gebeurt. Heel veel die houden dan binnen in zich. Maar we moeten ervan vertellen.
2: Ja.
1: Hem de eer geven. Hè?
0: Hem de eer
1: geven. Hem de eer geven. Hij komt alle eer toe. Hè?
0: Ja, maar als het voor mij kan gebeuren, kan het ook voor jou gebeuren.
1: Ja.
0: Dan krijg je hoop en geloof. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Dat is mooi.
2: En ik denk eigenlijk ook bij Jacob. Hier staat zijn geest die leefde op.
1: Ja.
2: Dus blijkbaar was er zwaarmoedigheid gekomen.
0: Ja. Ja.
2: Logisch natuurlijk, hè, vanwege Jozef ook. Het was zijn lievelingszoon. En hij dacht dat hij dood was.
1: Ja.
2: Want het was hem verteld. En misschien dat hij nog een sprankje hoop had. Weet ik niet. Allemaal niet. Ik denk het eigenlijk
0: nee,
2: niet.
0: Nee, hij had niet meer hoop. Hij liet zich ook niet troosten.
2: Hij liet zich niet troosten.
0: Hij wilde zich niet laten troosten.
2: Uiteindelijk leefde zijn geest op.
1: Nu.
2: En dat hebben we nodig.
1: Ja.
2: Hebben wij ook in ons leven voor nodig.
1: Ja.
2: Dat ons geest wakker wordt. En dat we weer geloof hebben.
1: Ja.
2: Dat er hoop komt. Ja. En geloof.
0: Ja, doordat je het ziet. Hè?
2: Doordat
0: dat je
2: het ziet.
0: Dat je dat ook hoort. Of gebeuren ziet dat de wonderen gebeuren.
2: Ja.
0: Dan gaat je geest weer opleven.
2: Ja. En soms kan je ook iets zien in geloof.
1: Ja.
2: Dat je alvast. Of een beeld krijgt. Of dat je het gewoon voor je ziet.
1: Ja.
2: Wat er gaat gebeuren.
1: Ja.
2: En dat had natuurlijk Jacob niet. Hè? Want hij moest die mooie prachtige wagen zien voordat hij geloofde.
0: Nou, en die ezelinnen. 10 ezelinnen en 10 ezels.
1: Ja.
0: En met allemaal brood en de lekkerste dingen.
1: Ja. Nou, toen moest hij het wel geloven natuurlijk.
0: Wel geloven,
1: Maar ja, goed, hoeveel jaren zullen er overheen gegaan zijn?
0: Ja,
1: dat je je zoon doodlaat.
0: 17 was hij. Dus 13.
1: Ja.
0: 13. 13 jaar is er overheen gegaan. 30 jaar was hij.
1: En dan 13 jaar daarna hoor je dus dat je zoon nog leeft.
2: Ja.
1: Ja, dat geloof je toch niet?
0: Ja, leuk hè. Dat is wel,
1: het is gewoon een prachtig verhaal.
0: Ja, ja.
1: En hoe dan iedereen ook geholpen wordt, hè? Dat is zo mooi. Ja.
2: Ja. Ja, want er staat ook, hè? Eerst was zijn hart koud.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Zijn hart bleef er koud onder.
0: Ja.
2: Het is wat, hè?
0: Ja. Ja, maar hij liet zich niet troosten. Hij wilde zich op geen ene of andere manier. Daar heeft hij voor gekozen.
2: Ja, had hij voor gekozen?
0: Ja,
2: hebben we het al pas een keer. Nou ja, goed, het was eigenlijk met de conferentie waar we waren geweest.
0: Ja.
2: Als je een innerlijke gelofte maakt, van ik laat me niet troosten.
1: Nou, dan
2: dat is heel iets, dat is heel iets gevaarlijks.
1: Ja,
0: ja, dat is gevaarlijk.
1: Want je wil is vrij, hè?
2: Ja.
1: God geeft je een wil en die is vrij.
2: Ja.
1: Dus jij kan kiezen wat je wil.
2: Ja.
1: En daar kan je dus ook voor kiezen.
2: Ja, ja. Klopt. En dan ben je dus echt ontroostbaar.
1: Ja.
0: Sommigen besluiten, ik zal nooit meer huilen.
1: Ja.
0: En dan kun je ook niet huilen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En die geloften, daar hadden we het over in het weekend.
2: Ja. Ja.
0: Die moet je weer verbreken in Jezus' naam.
1: Ja.
0: Dan kan je in je kindertijd gedaan hebben.
1: Ja.
0: Zo'n gelofte zeggen. Ik zal nooit meer huilen. Niemand zal meer mij zeer doen. Of zo. Ja.
2: Ik laat het niet meer binnenkomen.
0: Ja. En dan krijg je muren om je hart. En niemand kan er inderdaad binnenkomen.
2: Ja.
0: Tot we horen van dit mag verbroken worden in Jezus' naam.
1: Ja. Want dat zijn de zogenaamde harde mensen. Hè? Zoals ze overkomen. Hè?
0: Ja.
1: Die ongevoelig zijn. Maar zijn het niet.
0: Nee.
1: Want van binnen is smult er natuurlijk wat, hè? En als dat naar buiten komt, dan wordt een totaal ander mens.
2: Ja.
0: Ja.
1: En denk luisteraars die naar dit programma luisteren, misschien wel iets herkennen daarin.
0: Het was wel.
1: Want dan ieder die maakt wel wat mee en die neemt een besluit daarover. Van, en dat zou best kunnen zijn van ze raken mij nooit meer.
0: Ja.
1: En dan, maar dan kon er ook niks anders binnenkomen. Ook al het mooie niet. Want je hebt je afgesloten.
0: Ja.
1: Dat is een eenzaamheid dan eigenlijk, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Want die vader moet gewoon eenzaam geweest zijn.
0: Dat is ook,
2: echt.
1: Ontroostbaar.
0: Ja.
2: Echt. Ja.
0: Ja, dat was die. Dat zegt hij ook later, hè? Daar komen we wel tegen.
1: Maar hij wist natuurlijk ook niet wat er gebeurd was, hè? Kijk, je kan een zoon verliezen, is natuurlijk verschrikkelijk. Maar hij wist niet wat er gebeurd was.
0: Niet precies,
1: niet
0: maar
1: precies.
0: Hij verdacht wel zijn jongens.
1: Ja, en dat is nog erger.
0: Dat is nog erger. Ja. Dat is nog vreselijk. Dat is nog veel erger.
1: Ja, dit. Nee, ja.
0: Nee, moet je niet over nadenken.
1: Nee, precies.
0: Nee. Het is genoeg, zeg Israël. Ik ga erheen.
1: Ja.
0: Ik wil hem zien, Erik sterf.
2: Ja.
0: Dat was een goed besluit, Jacob.
1: Heel goed besluit. Ja. Ja.
2: Absoluut. Ja. Absoluut. En het was natuurlijk niet voor niks. Daar was hongersnood.
1: Ja.
2: Hij kon er eigenlijk ook niet blijven. Of ze hadden elke keer dat eten weer moeten brengen naar
1: hem. Precies, ja.
2: Maar Jozef zei het ook al eerder. Hè, in vers 5 zo, zegt, staat er zo van... want om u in het leven te behouden... heeft God mij voor u uitgezonden. Hè?
1: Ja.
2: Dus hij mocht een volk redden... Ja. Eigenlijk... doordat hij... door heel veel nadigheid gegaan is.
1: Ja, hè? God had een plan met hem, hè?
2: Juist. Met het, en ook met het volk.
1: Ja.
2: Door Jozef heen.
1: Ja, ja.
2: Hoe bijzonder is dat?
1: Ja. Nagaan, hè?
2: Ja.
1: Door één persoon.
2: Ja.
1: Dan een heel volk, hè? Ja, en daar hebben we een heel mooi antwoord op. Want wie spreekt dan eigenlijk, hè? Dat is onze Heer, hè? Spreek, o Heer, gaan we naar luisteren.

0: En de Heer sprak, hè? Daar ging het lied over, maar dat was ook werkelijk zo. Ja, de geest van hun vader Jacob leefde op. Fantastisch. En hij wilde gaan en hem zien voordat hij stierf.
1: Ja. Ja.
0: Prachtig. Dan gaan we verder lezen. Hoofdstuk 46. Lina, wil jij lezen?
1: Ja.
0: Van 1 tot 7, denk ik zo'n beetje.
2: En Israël brak op met alles wat hij had en kwam te Beerseba en bracht de God van zijn vader Isaac slachtoffers. En God sprak tot Israël in nachtgezichten. En hij zei, Jacob, Jacob. En hij zei, hier ben ik. Toen zei hij, ik ben God, de God van uw vader. Vrees niet om naar Egypte te vertrekken. Want ik zal je daaruit tot een groot volk maken. Ik zal zelf met u naar Egypte trekken. En ik zal u ook zeker weer terugvoeren. En Jozef zal u de ogen toedrukken. Toen ging Jacob uit Beerseba op weg. En de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, benevens hun kinderen en hun vrouwen, op de wagens die Farao gezonden had om hen te vervoeren. Zij namen ook mee hun vee en hun haven die ze in het land Canaan verworven hadden. En ze kwamen in Egypte, Jacob en al zijn kroos met hem. Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters en zijn hele kroos bracht hij met zich naar Egypte.
0: Ja, mooi hè?
2: Geweldig.
1: Ja.
2: Kroos. Een hele kroos.
0: Ja.
1: Ja. Prachtig.
0: Ja, en God sprak tot Israël in nachtgezichten. Dat is ook zo'n mooi woord eigenlijk, het nachtgezichten.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Het zal in de Nieuwe Bijbelvertaling wel anders staan. Ik heb hem niet bij me, maar een van jullie ook niet, hè? Het boek ook niet, hè?
1: Nee, ik heb hem niet bij me. Nou ja, ik denk dat het dromen zijn, hè?
0: Ja. Ja, nachtgezicht, ja.
2: Ja, in handeling in het Nieuwe Testament kom je dat ook tegen. Handelingen 18 vers heb ik ook even opgezocht.
0: Ja.
2: Kijk, Jacob kreeg het. Jozef kreeg dromen. Jacob kreeg dromen.
1: Ja.
2: Maar deze tijd is precies hetzelfde. God spreekt ook door dromen. 18 vers 28, handelingen 18. Dus dan mogen we het ook verwachten. Je zou er ook om mogen bidden, denk ik. Ik bid wel eens dat er iemand anders een gezicht krijgt of zo. Die weer moeite zit of zo. Zodat God hem kan bemoedigen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja. Ja. Even kijken. Handelingen 18, vers 18 tot...
0: Oh, ik denk ook wel dat we dat mogen vragen.
2: Ja.
0: Dat we daarna verlangen, laat ik het zo zeggen.
2: Oh ja, dat is 18 tot 9.
0: Je had opgezocht?
1: Ja, het boek zegt, het boekvertaling die zegt visioen.
0: Visioen?
1: In de loop van de nacht.
0: Ja.
1: Tot hem in een visioen.
0: Dat is een nachtgezicht.
1: Nou ja,
0: ja,
1: een gezicht is meer een visioen.
0: Ja.
1: En dit was dus een visioen in de nacht, ja.
0: Ja. Ja, wat is het verschil, hè? Droom en visioen, hè?
1: Ja, precies. Maar ja, visioen kan je ook overdag hebben.
0: Ja, ja, daarom.
1: Petrus kreeg dat
0: visioen. Ja,
2: is een visioen dat het leeft, beweegt? En een droom stilstaan?
0: Nou, ja.
2: Hoeft ook niet altijd, hè?
0: Nee, het idee heb ik niet. Dromen kunnen ook heel erg bewegen natuurlijk.
2: Die kunnen een beeld. Nee, laat een beeld.
0: Ja, een beeld.
2: Die beweegt niet.
0: Ja.
2: Een beeld beweegt niet, maar dromen wel.
0: Ja. Ja. Ja, precies.
2: Maar 18 vers 8 staat bijvoorbeeld in de Heere zei in de nacht... door een gezicht tot Paulus, wees niet bevreesd. Maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Dus dan gaat het echt over een gezicht.
0: Een gezicht.
2: Dat is in deze tijd. Dat is in het Nieuwe Testament.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dus in handelingen 10 vers 2 staat het ook nog eens.
1: Oh ja, wacht even.
0: Ja, een visioen is eigenlijk meer dat het verder reikt, hè? Dan dromen. Visioen is toch een toekomstig iets... zou kunnen.
1: Meestal wel, ja. Volgens mij.
2: Huh. Gezichten heb ik wel gehad. Dromen wel, maar visioen heb ik nog niet gehad.
0: Nee.
2: Jij?
0: Nee. En...
1: Ik moet wel denken aan Joël. Joël 2.
0: Ja.
1: Daar staat vanaf vers 28.
0: Ja.
1: Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft.
2: Ja.
1: En uw zoon en uw dochter zullen profeteren.
0: Ja.
1: Uw ouderen zullen dromen dromen.
2: Ja.
1: En uw jongelingen zullen gezichten zien.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat was het, ja. Ja. Ja, klopt, ja.
1: Dat is ook voor nu.
2: Ja.
1: Toen
0: dat
1: al?
0: Ja,
1: toen
0: klopt.
1: Al in Genesis?
0: Ja.
1: Ik bedoel, hoeveel jaar geleden?
0: Ja, ja
1: heel veel
0: maar
1: jaar
0: dat,
1: geleden.
0: Dat is al de voorspelling, hè?
1: Ja, klopt.
2: En dit is dan in het Nieuwe Testament, Handelingen 10, vers 3. Hij zag in een gezicht, dat is Cornelis, omstreeks het 9e uur van de dag, dus in de vroege morgen, duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen. En tot hem zeggen, Cornelis, en die staarde hem aan en hij werd zeer bevreesd en zei, waar is er hier? En hij zei tot hem, uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachten is gekomen. Nou, en dan moet die man een uitzenden naar Petrus toe, hè? Maar dat is weer hetzelfde. Er komt er ook een engel aan, hè?
0: Ja.
2: Ja. Daar hebben we het weekend ook over. Mag je...
1: Een gezicht staat hier, hè?
2: Ja.
1: Of niet?
2: Ja, hij zag een gezicht.
1: Ja.
2: Hij zag een gezicht. Maar toen zag hij duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen.
1: Ja.
2: Dus er was niet alleen een gezicht. Ja. Er was beweging in. Die engel kwam binnen.
1: Ja. Ja, bijzonder, hè?
2: Bijzonder, ja.
1: Ja.
2: En hem ook tot hem zeggen, Cornelis. Ja. En hij werd er bang van. Hij zei, wat is er hier? Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachten is gekomen. Maar Maria kreeg ook toch een engel.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dat werd in het weekend even genoemd. Dat we best...
0: Je hebt het over het weekend. Misschien wil je wat voor, naar de luisteraars iets over zeggen. Je bent naar een conferentie geweest?
2: Ja. Een opwekkingsconferentie, zou ik willen zeggen. Maar die zus, die had haar bijbeltje vergeten. Een klein bijbeltje had ze bij zich. En had ze het zich toch vergeten, zeg. En ze waren al weg.
1: Ja.
2: En toen zei haar man tegen haar, wat ga je eraan doen? Want ze vond het heel erg dat haar kleine bijbeltje niet bij zich had. En toen ging ze bidden. En toen zei ze, Heer, wilt u een engel sturen alstublieft? Wilt u alstublieft een engel sturen in mijn Bijbel brengen? En ze deed de ogen open en de Bijbel lag op de koffer.
1: Ja.
2: Dat is echt gebeurd. Ja. Mooi, hè?
0: Ja, prachtig.
2: Weet je, dat zijn de leuke voorbeelden.
0: Ja.
2: Dus dat mag je ook doen.
0: Ja.
2: Als je daar geloof voor hebt.
1: Ja. Mag je naar huis trekken?
2: Ja.
0: Dan mag je naar huis trekken. Ja.
2: Ja, dan mag je naar huis trekken.
0: Ja.
2: Ik vond het prachtig. Hele mooie getuigenis.
1: Ja, ook zulke dromen zijn natuurlijk boven natuurlijk. Ook die gezichten.
2: Ja.
1: Je ziet iets wat je normaal gesproken niet ziet. En engelen zie je normaal gesproken niet. Ze zijn er wel. Maar ze bestaan in de geestelijke wereld. Zijn ze er ook.
2: Ja.
1: Maar dan gaan je ogen open voor iets wat eigenlijk verborgen is voor de natuurlijke wereld.
2: Ja.
1: Maar dan breekt eigenlijk de bovennatuurlijke wereld breekt door in het natuurlijke.
2: Ja.
1: Want je ziet opeens iets wat je normaal gesproken met je normale zintuigen niet kan zien.
2: Ja. Maar het kwam ook door haar man. Die zei, wat ga je eraan doen?
1: Ja.
2: Dus je hebt elkaar nodig.
0: Ja.
2: Haar man zei, wat ga je eraan doen? Dus hij wekte
0: hij
2: haar
0: eigenlijk
2: haar op.
0: Eigenlijk,
2: en toen ging zij
0: Heer,
2: ik vind het zo erg. Wilt u niet een engel sturen? Ik vond het zo leuk.
0: Daar word je dan toe aangezet, hè?
2: Ja, daar word je dan toe aangezet.
0: Ze hebben elkaar nodig, hè?
2: Je hebt echt elkaar
0: zeker
2: nodig.
0: Ja.
2: Dat is leuk. We zijn niet alleen op de wereld. En je redt het ook niet alleen. Je hebt elkaar nodig.
0: Precies.
2: Dat is ook het leuke ervan.
0: Precies.
1: Ik vind ook heel erg mooi dat Jacob zo bemoedigd wordt door God zelf.
0: Ja.
1: Want dan zegt God zelf, ik ben God.
2: Oh ja.
1: De God van uw vader. Vrees niet naar Egypte te vertrekken. Want ik zal u daar tot een groot volk maken.
0: Ja,
2: mooi.
1: Dus het was Gods bedoeling ook om naar Egypte te gaan.
0: Om het volk daar te krijgen.
1: Juist.
0: Ja.
1: Juist. Egypte was niet de fijnste plek.
0: Nee.
1: In het natuurlijke, met al die afgoden. Maar dit was toch de bedoeling van God.
0: Maar God ging zelf met hun mee.
1: Juist. Juist. Net als
0: en dat is de kracht. Hij gaat met je mee, waar je ook heen gaat. Als je vraagt, hè, van ik kan het niet alleen, Heer, gaat u met me mee? Dan gaat hij met je mee, waar je ook heen gaat.
2: Vrees niet, geloof alleen. Ja. Ja. Je moet geloof aan toegevoegd worden.
0: Ja. Hij is er altijd bij. Ja. Ik zeg vaak genoeg van, God wil veel meer geven dan wij denken. Wij denken veel te klein van God. Hij is zo machtig en zo krachtig. Hij is de allerhoogste. En dat ervaren hun dus nu ook. Want er is ineens geen meer... Nou, hij is de allerhoogste. Daar heb ik ook weer helemaal mijn lied in. Want de allerhoogste plaats is aan uw voeten, Heer. En daar mogen we naar gaan luisteren.

0: Ja. Wij gaan verder. Hadden jullie nog iets te vertellen over dat kleine, over dat stukje? Zeven versen waren het, hè?
1: Al die namen bedoel je?
0: Nee. Gaan we verder? Nou, ja, luisteraars, we gaan nu verder. Van 8 tot 26 gaat het allemaal over de namen. Nou, die kunnen wij toch niet onthouden. Die willen we dan ook nu overslaan. Dan gaan we met vers 26 verder. Over alle personen die met Jacob naar Egypte kwamen. Zijn afstammelingen, behalve de vrouwen der zonen van Jacob. En het gehele zieletal was 66. En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren waren, waren 2 in getal. En het gehele getal der zielen van het huis van Jacob, die naar Egypte kwamen, was 70.
1: Zo, ineens 4 erbij.
0: Ja, ik zat al te tellen. Ik denk, hoe zit dat nu? Ja, ja, precies. En hij dan zond Juda voor zich uit naar Jozef, opdat deze hem in Gozen zou ontmoeten. En zij kwamen in het land Gozen aan. En Jozef spande zijn wagen aan en trok naar Gozen. Zijn vader Israël tegemoet. Ja, dit wordt gewoon een prachtig stuk. Ja. Toen hij hem ontmoette, vielen hem om de hals en weende geruime tijd aan zijn hals. Toen zeide Israël tot Jozef: nu kan ik sterven nadat ik uw aangezicht gezien heb, omdat gij nog leeft. En Jozef zeide tot zijn broeders en tot het huis zijns vaders: ik zal heen gaan, het farao meedelen en hem zeggen: mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. Die mannen zijn schaapherders, want ze zijn veehouders en hebben hun klein vee, hun runderen en alles wat zij bezitten meegebracht. En wanneer farao u roept en zegt: wat is uw bedrijf? Zeg dan: uw knechten zijn veehouders geweest van onze jeugd aan tot heden, zowel wij als onze vaderen, opdat gij in het land Gozen moogt wonen. Want al wat schaapherder is, is voor Egyptenaren een gruwel.
1: Zo.
0: Ja. Dat was het ook nog eens eventjes, hè? Ja.
1: Dus Judas ging vooruit, hè? Hij dan zo'n Juda vooruit.
0: Ja.
1: Naar Jozef toe. Die mocht even op een kameel een beetje harder.
0: Een beetje harder.
1: Maar zij kwam er allemaal met die ezels weer achteraan.
0: Ja, die gaan wat langzamer,
1: die
0: hè?
1: Die gaan wat langzamer.
0: Ja.
1: Ja. Die ziet het dan voor je.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Oh. En al die schapen. Die gaan ook allemaal mee. Of
0: ja. Ja, wat een ontmoeting, hè?
2: Nou.
0: Ja, er staat geruime tijd weende hij aan zijn hals. Nou, ik denk,
1: daar
0: is geen tijd voor. Hè?
1: Dit
0: is gewoon.
2: Ja.
0: Dat ontroert ook, hè?
1: Ja, dit ontroert.
0: Ja, dat is echt.
2: Wederzijds.
0: Ja, zeker.
2: Zowel Jozef als. Als Israël.
0: Ja.
2: Als Jacob.
0: Ja, precies. Ja, en dan moeten ze dus wel uitkijken. Hè? Dat ze, want ze zijn ineens in Egypte. En ja, je ziet dat ze dan zeggen van: voor de Egyptenaren zijn schaapherders een gruwel.
1: Ja. Ja.
0: Dat is ook wat.
2: Ja.
0: Eigenlijk. Dan moet je dus zeggen.
1: Minderwaardig of zo.
2: Denk ik.
0: Ja.
2: Denk ik. Denk ik ook, hoor. Ook minder waar. Ik denk dat ze ook op aangekeken werden. Het was natuurlijk een hele beschaafde cultuur in Egypte.
0: Ja.
1: Ja.
2: Met allerlei prachtige paleizen en piramides en zo. En,
1: afgoden.
2: Afgoden.
1: Veel afgoden.
0: Ja, dat was er ook, hè.
1: Dat was knap van Jozef, dat hij daar zijn hoofd boven hield.
0: Ja. Precies.
1: Ja, dat vond ik knap, ja.
0: Ja.
2: Want hoewel die onderkoning was, dat hij daar niks mee te maken wilde.
1: Ja.
0: Dat was ook weer een besluit wat hij genomen had, hè?
1: Ja, hij respecteerde.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dat was gewoon.
0: Ja. En als je daar ook een besluit in neemt, dat het jou niks doet, dat je daar ook voor bidt, mm-hmm. hè, voor al die afgoden, ja. dan word je dus beschermd.
1: Ja, hij stond daar boven.
0: Ja.
1: Zo'n afgod kun je gewoon in een hoekje. Hè, die vallen. Ja. Het is eigenlijk bespottelijk. Het afgod is, ze hebben geen neus, ze hebben geen oren. Ze hebben wel oren, maar ze ruiken niet, zegt de Bijbel. Die bespot ze ook hoor. De Bijbel bespot
0: ja, afgoden. Ja, dat staat ook
1: ze hebben ogen, ze zien niet.
0: Nee. Dat staat ook in het woord. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. En toch wonderlijk hoe mensen daar hun aandacht aan geven. Wonderlijk, ja. wonderlijk. Terwijl ze niks kunnen doen. Totaal niks doen. En God wacht op om ons te helpen.
0: Ja. ja, het staat ook duidelijk in zijn woord, hè? Dat je niks mag aanbidden. Hè? Dat,
1: Er moet ergens staan ja. dat God de afgoden stinkgoden ja. noemt. Ja. Nou weet ik het even niet te vinden waar het staat. Ja. Maar dan worden ze stinkgoden genoemd. Dat vind ik het leuk. Ja. Dus daarin legt God eigenlijk zelf zijn afschuw ervan. Mm-hmm. Hè?
0: Ja.
1: Hij heeft er zelf een afschuw van.
0: Even kijken, het is...
1: Ik kan het niet zo gauw ja. vinden hoor.
0: Nee.
1: Maar het staat in de nieuwe vertaling van de...
0: Van de Bijbel.
1: Van de Bijbel, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar moet het staan.
0: Oh, de nieuwste vertaling, of niet?
1: Niet die gewone taal.
0: We gaan,
1: maar ja. de,
0: we gaan het wel eens opzoeken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar stinkgoden zijn het.
0: Stinkgoden zijn het.
1: Ze stinken. Ze hebben geen lieflijke geur. Bij God hoort een lieflijke geur.
0: Zo is het.
1: Alles wat bij God ja. hoort is mooi en perfect. Het heeft een lieflijke geur. Zijn geest is mooi.
0: Ja.
1: En lieflijk, hè?
0: Maar ze gingen dus met z'n allen in het land Gozen. Mochten ze gaan wonen.
1: Ja.
0: Malt had het erover dat het aantal steeds verder groeide.
2: Ja.
0: En groeide en groeide en groeide.
2: Ja, precies. In vers 26 staan dat met 66 en daarna 70, hè, die vier die kwamen erbij. Met 70 zijn ze eigenlijk naar Egypte gegaan. En 400 jaar later zijn ze met miljoenen... heeft God ze eruit geleid door die plagen ja. heen. En de farao die wilde ze niet laten gaan.
0: Nee. Maar, ja, dat is ook zo'n verhaal.
2: Ja,
0: zo.
2: Ja en de Egyptenaren die werden ook jaloers... omdat
0: ja.
2: de Israëlieten zo groot volk werden. En ze ja. werden er ook een beetje ja. bang van.
1: Ja, ze werden
0: ja,
1: bang.
0: Ja, ze werden bang, ja. Ja.
2: Ja.
0: Ik kan me ook wel iets van voorstellen.
1: Ja, werden ze zo groot. Ja, dat ja. kan me ook wel voorstellen.
2: Zo'n groot volk.
1: Ja, ja, ja. zo'n groot volk.
0: Terwijl het volk er eigenlijk niet hoorde.
2: Nee.
0: En dan wordt het volk zo groot.
2: Ja.
0: Ja, we zijn, ik denk, aan het einde van vers 46. Gaan we verder met vers 47. Of wilde jij nog iets zeggen over... De laatste versen.
2: Had ik al verteld van die 600.000?
0: Ja, dat het een groot volk was. Ja,
2: ja, ja,
0: wat door de woestijn moet gaan trekken en zo. Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Daar kon je de kinderen nog bij optellen. Dus ja. het was echt ruim meer dan een miljoen
0: precies. Ja.
2: mensen die uit Egypte trokken. En in die 400 jaar is dat volk gegroeid van 70 naar meer dan een miljoen. Dat is alleen al een bijzonder wonder.
0: Zo, ja, ja.
1: Werd toch gezegd, als de zand der zee, zul ja. je... Hè, als de sterren...
0: Ja. Ontelbaar.
1: Ja, ontelbaar.
0: Ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja. Dat was al beloofd.
1: Ja.
2: ja.
0: Ja. En wat gingen ze daar doen? Ze gingen daar de Heer zoeken, hè? Wij zoeken u. Mogen we naar gaan luisteren. En het is ook weer een opwekkingslied.

0: Verder met vers 47. Wil jij lezen, Malte?
1: Ja.
0: Van 1 tot... Ja, doe maar tot 7.
1: Ja. Toen kwam Jozef bij Farao, deelde het hem mee en zeide: mijn vader en mijn broers zijn met hun klein vee, hun runderen en al wat ze bezitten gekomen uit het land Kanaan en ze zijn in het land Gozen. Nu had hij 5 mannen uit zijn broers meegenomen en hij stelde die aan Farao voor. En Farao zeide tot zijn broeders: wat is uw bedrijf? Daarop zeiden zij tot de Farao: uw knechten zijn schaapsherders. Wij evenals onze vader. Ook zeiden zij tot de Farao: we zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te vertoeven, want er is geen weide meer voor de kudde die uw knechten hebben, omdat de hongersnood zwaar is in het land van Kanaan. Nu dan, sta uw knechten toe in het land Gozen te wonen. Toen zeide de farao tot Jozef: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Het land Egypte ligt voor u open. Wijs uw vader en uw broeders in het beste deel van het land woonplaatsen aan. Laten zij in het land van Gozen wonen. Indien gij weet dat onder hen flinke mannen zijn, stel die aan tot opzichters over mijn kudde.
0: Zo.
1: Dus blijkbaar had hij ook een kudde.
0: Ja. Ja, precies.
1: Dus hij had het niet zo op schaapsherders, maar blijkbaar had hij zelf toch ook wel een kudde.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan vond hij beter dat de Israëlieten daarvoor zorgden dat zijn eigen...
1: Blijkbaar.
2: Ja, ja. Dat zou kunnen.
0: Ja. En nou, ze mochten in het mooiste stuk van het land wonen. In het land Gozen.
1: Ja. Misschien dat het voor de Egyptenaren niet het mooiste stukje van het land was. Zou ik me zo kunnen voorstellen.
0: Ja, ja, ja.
1: Want ja, ze hadden een hekel aan schaapsherders. En aan, dus waarschijnlijk
0: dat niet,
1: hielden ze daar geen eens van. Maar voor de Joden, voor de Israëlieten, was dit het mooiste stukje land.
0: Stukje.
1: Van heel Egypte waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Groen waarschijnlijk. Genoeg weiden.
0: Ik ben wel eens in Egypte geweest, maar nooit bij Gozen. Maar dat trekt me dan gelijk. Dat ik denk van, dat zou ik best willen kijken.
2: Ja. Ja.
0: Hoe dat nog bestaat, hè?
1: Ja, eigenlijk, en waar dat precies lag.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan kunnen we wel eens opzoeken waar dat ligt. Het land Gozen. Ja. Want misschien hebben we het wel een heel andere naam gekregen, hè?
2: Ik denk het wel.
1: Zou best kunnen.
0: Ja. Maar dan kunnen we altijd in de geschiedenis kunnen we dat nog eens terughalen.
1: Ja.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
1: Ja.
0: Als dat het mooiste stukje was. Hè? Gozen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ze zeggen tot Farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in het land te vertoeven.
0: Ja.
2: Want er is geen weide meer voor de kudde die uw knechten hebben. Als vreemdelingen. Dat komt me bekend voor, hè?
0: Ja, de bijwoners.
2: Dat zegt...
0: Dat staat in...
2: Hebreeën 11 staat het ook in ieder geval.
0: Ja.
2: Even opgezocht.
0: Ja, de bijwoners.
2: Hebreeën 11 vers 13.
0: Ja, vreemdelingen en bijwoners.
2: Ja, vreemdelingen en bijwoners. En het begon vroeger al, werd er al gezegd, even kijken. Vers 13 begin ik maar even. In dat geloof zijn ze allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij dit gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.
0: Ja, ja.
2: Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachtig waren geweest aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten. Want hij had hun stad bereid. Super.
0: Ja. Ja. En dat stond in dat stukje?
2: Dat was Hebreeën 13.
0: Oh ja, Hebreeën 13. Ja, het is ook wel eens mooi om dat op te zoeken. Voor de luisteraars misschien ook wel fijn.
2: Hebreeën 11 vers 13.
0: Hebreeën 11
2: vers 13. Kijk, ze gingen altijd in tenten ook wonen.
0: Ja.
2: Ze zijn mensen onderweg.
0: Ja.
2: Mensen onderweg. Ze hebben hier niet hun wortels. Wij ook niet. Ja, als het goed is, hebben wij het ook niet.
0: Wij zijn ook onderweg.
2: Wij zijn ook onderweg.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Op doorreis staat op mijn
0: op
2: huis.
0: Op doorreis, ja.
2: We zijn op doorreis.
0: Ja, dat vind ik ook een hele mooie.
2: Ja. Je moet niet je wortels hier te stevig hebben, want anders heb je je hart hier ook. Onze hart hoort te zijn dus naar een beter, dat is een hemelsvaderland.
0: Ja.
2: Wij zijn toch op... wat zeiden ze vroeger? Hadden ze een bepaalde naam ervoor? Pelgrims.
0: Pelgrims,
2: we
0: ja.
2: We zijn pelgrims naar een ander land. Dus en daarom... En daar schaamt God zich voor hun niet. Want die hadden ook een stad bereid. Dus het is een stad voor ons bereid, man.
1: Ja.
2: Ja?
1: Daar, dus je hoeft er niet te veel te hechten aan deze wereld.
2: Nee, je moet je niet juist niet hechten. Nee, want wie aan deze wereld hecht, kan niet.
1: Nee.
2: Niet je kunt niet twee bazen dienen. Dat kan niet. Of God... Of de ander. Maar je kunt niet alle twee dienen.
0: Je moet je hechten aan het komend koninkrijk.
2: Hè?
0: Hè? Je moet je hechten aan het komend koninkrijk.
2: Ja, je verlangen moet
0: als je daar al,
2: dat is voor eeuwig. Dit is maar een kort poosje, man. 80, 90 jaar. Ja. Ouder
0: lijkt voor ons lang. Maar voor God is dat een peulenschil, zeg maar. Hè? Dat is, die kent geen tijd, wat dat betreft.
2: Die kent geen tijd.
0: Nou, ik heb de laatste tijd ook van, we maken heel veel mee en wie niet natuurlijk. Maar dat ik dan steeds iedere dag krijg van, eens is alles goed.
2: Ja, amen.
0: En dan kan ik aan het lied ook denken van, op die dag, hè?
1: Ja.
0: Op die dag. Dan, dan is alle ziekte, alles verdriet en noem maar op, is allemaal.
2: Ja, ja. Dit is een goede verlangen.
0: Ja, ja. Ja.
2: Je mag verlangen naar een...
0: Zeker.
2: Je mag een gezonde verlangen moet je hebben.
0: Ja.
2: Niet, hè, Paulus zegt ook, eigenlijk verlang ik wel daarnaar. Maar ik moet hier nog zijn.
0: Jullie hebben mij nog nodig. Precies. Ja,
2: precies. God heeft ons een taak op deze aarde gegeven. Zolang we hier zijn, zijn we nodig. En is het ook leuk om onze taak te vervullen.
1: Ja.
2: Hè? Dat is gewoon... mooi om te doen.
0: Zoals nu ook dat we samen de Bijbel lezen. Hè?
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld. En dat uitgezonden mag worden voor naar de luisteraars. En wie de luisteraar weten we niet. Maar ik hoop heel veel mensen. En ik hoop ook mensen die het echt nodig hebben. Hè, die misschien helemaal niet naar de kerk gaan of wat ook. Maar die wel dit programma luisteren.
2: Die daardoor en misschien eens lezen in de Bijbel. En de Bijbel is voedsel voor de ziel.
0: Ja. Ja. En daarom zeg ik getuigenissen. Dat is levend. Dat is van de getuigenis in deze tijd is levend.
2: Ja.
0: Dat maakt mensen toch een beetje nieuwsgierig.
2: Ja.
0: En dat is onze hoop ook. Daar doen we dat programma ook eigenlijk voor. Van, we zoeken een bijbelstuk uit. En dat gaan we dan helemaal uitleggen met elkaar. En we worden er zelf altijd helemaal door bemoedigd. Door getriggerd eigenlijk om verder te lezen. En nou, wat jij doet, Lina, steeds een stukje ook erbij halen. Ik kan misschien straks nog wel even opnoemen wat je allemaal gelezen hebt. Dat de mensen thuis ook kunnen...
2: Even vinden waar het is.
0: Ja, precies. Handelingen 8, vers 6 en 8. Handelingen 18, vers 28. Als u een pen en papier hebt, misschien kunt u het opschrijven. Joël 2, niet te vergeten.
1: Ja.
0: Dat is ook een heel mooi stukje. Handelingen 10.
2: Vers 2.
0: Vers 2.
2: Ja.
0: Exodus 12. Vers, dat heb ik niet bij staan. En Hebreeën 11, vers 13.
2: Ja.
0: En daar kwamen we dus op over bijwoners, over vreemdelingen en bijwoners. Ja. Dat we dus op doorreis zijn.
1: Klopt. Ja.
0: En dat is heel mooi om te weten, die doorreis.
1: Ja. En, dat we altijd op voor ogen mogen houden. Ja. Dat we als bruid de bruidegom gaan ontmoeten.
0: Precies.
2: Is er nog tijd voor om dat te vertellen? Waarom ik op doorreis op mijn huis heb? Kan dat nog even? Heel kort.
0: Wat mij betreft wel.
2: Ja, ik kwam hier in Soest en dat zag ik staan op een huis, op doorreis. Ik denk, verdraaid. Ja, ik ben op doorreis. Ik kom van Groningen nou hier naar Soest. Nou kan ik alles doen wat ik wil. Mijn ouders letten niet meer op me. Maar wacht even. Dat hield me bij de les. Ik ben op doorreis. Ik wil in de hemel uitkomen. Dat hield me echt zelf bij de les. Daarom heb ik het nu op mijn eigen huis staan. Want inmiddels heb ik een keuze voor Jezus gemaakt. Maar voor anderen geldt het ook. Je bent op doorreis. Zorg dat je in de hemel uitkomt. En Jezus, daarom heb ik het nu op mijn eigen huis staan. Want inmiddels heb ik een keuze voor Jezus gemaakt. Maar voor anderen geldt het ook. Je bent op doorreis. Zorg dat je in de hemel uitkomt. En Jezus trekt zijn handen uit.
0: Ja.
2: Dus het is heel belangrijk. Het is een getuigenis.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Frank het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden

Heer, wij verheugen ons in u. Breng dank aan de Heer, want zijn liefde duurt voor eeuwen. Breng dank aan de Heer, want zijn liefde duurt voor eeuwen. Laat gejuich weer klinken over heel de aarde.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice. Een programma van Radio Eemland 1. Met non-stop christelijke muziek. Bedankt voor het luisteren.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kou gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje

0: in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten met hun muziek de muzikale revue passeren en de techniek wordt verzorgd door Vakkenbras. In het komende uur muziek van onder andere Dvořák, Gershwin, Rimsky-Korsakov, Händel, Fauré, Tchaikovsky en Beethoven. Maar we beginnen met de ouverture in Italiaan in Algiers van de Italiaanse componist Rossini.

Dit was in de opening van het programma Los Classiek, de overture L'Italiana in Alger van Rossini. En uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Dan gaan we nu naar Tsjechië, de componist Dvořák. In zijn Adagio Allegro Molto uit de symfonie nummer 9, bijgenaamd de Nieuwe Wereldsymfonie, opus 95. En we horen hier het Philharmonia of the Nations onder leiding van Justus Frans.

Dit was om 19:50 op zondagavond. Muziek van Dvořák. Adagio Allegro Molto uit de Nieuwe Wereldsymfonie nummer 9, opus 95. En uitgevoerd door de Philharmonia of the Nations onder leiding van Justus Frans. Dan zijn we nu aangekomen bij de Amerikaanse componist Gershwin. In zijn pianoconcert in F majeur. En u hoort het Allegro Agitato daaruit. En we horen hier als pianosolist Bojan Vodenicharov samen met het Philharmonia Bulgarica onder leiding van de dirigent Jo Alfidi.

Allegro agitato uit pianoconcert in F majeur van de Amerikaanse componist Gershwin. En hier vertolkt door de pianist Bojan Vodenicharov samen met de Philharmonia Bulgarica onder leiding van Joe Alfidi. Er staat nu kamermuziek op de lijst van de Russische componist Rimsky-Korsakov. En we gaan luisteren naar Hymne to the Sun in een uitvoering van cellist Vladi Warberg en pianiste Sarah Krombach.

Prachtige kamermuziek van de Russische componist Rimsky-Korsakov. Getiteld Hymne to the Sun. En we hoorden hier de cellist Vladi Warenberg samen met de pianiste Sarah Krombach. Dan gaan we nu naar de componist Handel. In zijn overture The Arrival of the Queen of Sheba. En u moet dus letten op de twee hobo's die prachtige soli hebben.

The Arrival of the Queen of Sheba, bekende overture van Handel en uitgevoerd door de Academy of St. Martin Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Dan gaan we nu luisteren naar zang en wel het Piu Jesu uit het Requiem van Fauré. En we hoorden hier de sopraan Barbara Hendricks samen met het Chamber Orchestra Stockholm onder leiding van Erik Eriksson.

Dit was muziek van Fauré, het Pie Jesu uit zijn Requiem. En u hoorde de sopraan Barbara Hendricks samen met het Chamber Orchestra Stockholm onder leiding van Erik Eriksson. De Russische componist Tchaikovsky heeft een aantal fantastische stukken gecomponeerd onder leiding onder andere Zwanenmeer, The Sleeping Beauty. Maar we gaan nu luisteren naar de Bloemenwals uit de Notenkrakersuite. En we horen hier het London Symphony Orchestra onder leiding van de beroemde dirigent en componist André Pleven.

Bloemenwals uit de Notenkrakersuite van Tchaikovsky. Overbekende walsen. En we horen hier de London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn. Dan gaan we nu voor 8 uur nog even naar een voorronde van de barokmuziek in het tweede uur. En we gaan luisteren naar de componist Rameau. Franse componist. In zijn Ritournelle Tendre R. En dan krijgen we R Tragé. En daarna nog een keer Ritournelle Tendre. En we gaan nu luisteren naar het orkest van de 18e eeuw. Onder leiding van de Nederlandse dirigent Frans Bruggen.

U hoorde muziek van de Franse componist Rameau uit zijn instrumentale suite, namelijk de Ritournelle Tendre, daarna Air Tragée en wederom Ritournelle Tendre. En uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. Dan maken we om 8 uur even plaats voor het NOS-journaal. En daarna komen we terug met de 2 uur van Los Klassiek. Met veel aandacht ook voor de barokmuziek in verschillende symfonische stijlen. Tot na het nieuws.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Hier stonden restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn.

0: centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek op Eemland 1. Waarin diverse componisten met hun muziek de muzikale revue passeren. En de techniek wordt verzorgd door Vakbrals. In dit tweede uur gaan wij luisteren naar muziek van Bach, Tartini. Wederom Bach, maar dat is Johann Sebastian. En de eerste Bach is Wilhelm Friedrich. Dat is de oudste zoon van Bach. En wederom muziek van Händel, Concerto Grossi onder andere. Maar we beginnen dit uur met de overture I Vespri Siciliani van de componist Verdi. En uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert Fugarian.

Prachtige overturen van Verdi als opening in dit tweede uur van Los Classiek. I Vespri Siciliani, getiteld en uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van de wereldvermaarde dirigent Herbert von Karajan. Dan gaan we nu nog even naar de componist Beethoven voordat we naar de barok gaan. En we gaan luisteren naar het tweede deel, Larghetto, in zijn tweede symfonie. Dit keer gespeeld door de Nova Filharmonia Portuguesa onder leiding van Alforo Cassuto.

Beethoven, Larghetto, tweede deel uit zijn tweede symfonie. En fantastisch gespeeld door de Nova Filarmonia Portuguesa onder leiding van Alforo Casuto. Dan gaan wij heden naar Willem Friedemann Bach, de oudste zoon van Johann Sebastian, in zijn Symfonia in D mineur. En het wordt hier uitgevoerd door het kammerorkester Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heinchen.

Wilhelm Friedemann Bach, van grote invloed van zijn vader Johann Sebastian Bach, zo te horen. In zijn Sinfonia in D mineur en uitgevoerd door het kammerorkester Karl Philipp Emanuel. En dat was de jongste zoon van Bach, onder leiding van Hartmut Heentgen. Dan gaan we nu weer naar een wereldbekende solist op de trompet. En dat is André, Maurice André, in het Allegro van Tortini. En we horen hier het ensemble Orchestral de Normandie onder leiding van Jean-Pierre Berlingen.

Tartini Allegra uit zijn trompetconcert en vertolkt door de wereldberoemde trompetist Maurice André samen met het ensemble Orchestral de Normandie onder leiding van Jean-Pierre Berlingen. Nou, we blijven nog even bij deze fantastische trompetist en we gaan nu luisteren naar het Allegro uit het Brandenburgse concert nummer 2 van Johann Sebastian Bach.

Dit was een compositie van Johann Sebastian Bach. Allegro uit zijn Brandenburgs Concert nummer 2. En we hoorden hier onder andere op viool Christopher Warren Green. Op fluit Kenneth Smith. Op klavercimbal Leslie Pearson. En op hobo zijn dochter Beatrice André. Samen met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti. Nou, we krijgen nog even tot slot een toegift van Maurice André. En dat is wederom muziek van Bach in zijn Badinerie.

Badinerie uit de tweede orkestsuite B mineur BWV 1067 van Bach. Uitgevoerd dus door Maurice André, trompet, samen met het orkestre de Chambre Franz Liszt. En ik denk dat weinig trompetisten op de wereld dit hem nadoen. Dan gaan we nu naar Händel in zijn Concerto Grosso nummer 4 in F majeur.

We sloten af met Händel Concerto Grosso nummer 4 in F majeur en vertolkt door de Händel & Haydn Society onder leiding van Christopher Hogwood. Dit was Los Klassiek met muziek van onder andere Rossini, Dvořák, Gershwin, Rimsky-Korsakov, wederom Händel, Fauré, Tchaikovsky, Verdi, Rameau, de zoon van Johann Sebastian Willem Friedemann Bach, Tartini en wederom Händel. Techniek Vaken Brands, samenstelling HDG, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. Mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had.

0: en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: We hope this happens.
1: Yell in me. Yell in me. Yell in me.
0: Zeg wie heeft geschapen?
1: Jou in mij. God in de hemel daar.
0: Zeg wie heeft geschapen?
1: Alles om je heen. Alles om je heen. Alles om je heen.
0: Zeg wie heeft geschapen?
1: Alles om je heen.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie.
0: Een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.